zichzelf alleen naar huis. Ik was voor mezelf een boel. Ik was voor mezelf een boel.

Dankie dat jy alles ingeskakel is op alles en nog meer. Dat sal met Tokkie hier achter die microfoon. Ons keier vandag sommer lekker. Nou ja, ons Suid-Afrikaners in Suid-Afrika op die reg oor die wereld is ons gaande oor rugby. En natuurlijk is dit nou die URC beker wat dan die eindstryd tussen die Bulle en Leinster is hierdie Saterdag. So ja, maar net interessante ding is, hoe het een rugbybal ontstaan? Hoe het een rugbybal ontstaan? Nou kom, ek vertel jou gauw, een rugbybal het ontstaan in die 1800s. Die bal is oval omdat oorspronkelijk van een varkse blaas gemaakt is. Was natuurlijk daar die vorm aangeneem het wanneer dit opgeblaas is. Nou ja, dis iets om aan te denken, dit word van een vark in die 1800s het hulle rugbybal gemaakt van een varkse blaas. Dit is hoekom hy ovalvormig is, nee. Nou ja, die eerste sport, die eerste Springbokwedstrijd was 1906. Het die Springbok hulle eerste toets gespeel, ek weet nou net nie teen wie, ek dink is Engeland gewees. Maar is dit nie interessant. 1906 het die Springbokke hulle eerste wedstrijd in Suid-Afrika gespeel. Nou ja, as jy so kyk na rugbybal in die ouer dae, het hulle die vorm gekry van 'n varkse blaas. Jy kyk hier saam met Tokkie op alles en nog meer.

0: qui fa me brandevo. Any honestly, all the blood. Bombs squad dirty on a trail. And 95 on the bassin. Ons wilde ster, zo die bokmachine. Goed fragile, ons lekker laat krijgen. En Mariba met zijn nummer 6 trein.
1: Een schotrenner, want wordt de kill worden zo. Doet op de bok om, maar dat is niks zonder zijn rok.